0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Venus do my stupid. Enough.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaat kopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuzen riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Roeselaren is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de lichtgeblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo, mijn netje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

baart ons zorgen, maar thans roep ik ach en wee op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet.

betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de

asfalteert. Dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand.

0: en muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. Met de ondergetekende Johan de Graaf en wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Tol Hansen, de man van The Big City. Maar dit was die andere grote hit van hem, De Hoofdpijn en de Reumatiek. In onze studio aanwezig het gebruikelijke bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer. Gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken met zijn grote hit De Zomermelodie. En we zitten met smart wachten op zijn nieuwe single. Maar ja, die komt binnenkort uit, heeft hij mij beloofd. En als het goed is, komt er rond Amsterdam ook nog even om het hoekje kijken. Hij is nog niet helemaal zeker. Hij zegt, ik sta in de file, dus ik weet nog niet of ik het red. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Als hij binnen is, dan is hij eenmaal binnen, de man. Dan gaan wij langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die grote hit van de Romeo's. Getiteld, Ik zag jou maar even. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan het programma.

een uitstekende single of niet, zoals deze van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Over uitstekende singles gesproken, wat dacht je deze van Marco Schuitmaker?

0: niet, zoals deze van de Marco Schuitmaker in de Sjoel. De Luzu.
1: Iedere keer met die koffie, hou ik dat nou zo?

Uitstekende plaat van Sam Horus, getiteld Rak. Dit is leuk, dit is leuk. De havenzangers en Jean-Paul. Aan de Costa, dat is leuk. Aan de Costa is leuk, de happy sappy. Lekker meezingen.

0: is het goed of niet soms, hè? Maar ja, het is nog geen grote hit in Nederland. Dat is jammer, hè? De Happy Sappy, de havenzangers en John Paul. En we gaan verder met Larissa. Oftewel de morning train. Ja, mag je niet draaien van Chinese? Nog steeds niet. Nee, want dit is de verstaanbare muziek. Maar in Nederland en België, daar hebben we andere programma's voor. Onder andere de Gouden Oude Show van Jeroen Graaf. Even reclame van mezelf. Hier is Larissa.
1: Nog niet

0: leuke plaat of niet. Soms denk je van, waar is Sarah?
1: Ga jij vanavond met me mee?
0: Dat is de titel.
2: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Oké, okay,

en vrolijk van. Daar word je er blij van. De Tinto, de Verano. Ja, zeker van Joey Nicola. Ik had het over Ron Amsterdam. Hij is in één keer binnengekomen. Hij klopt op de deur. Hij zegt, ik ben binnen. Ik zei, dat is mooi. Hij zegt, maar ik ga eerst koffie drinken. Ja, hij heeft gelijk ook. Doen wij even die mooie van Dana Winna. De stilte van de stad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat van Dana Winter. Met de stilte van de stad. Daar is hij al. Hij zegt, de koffie is op, ik ga gelijk beginnen. Ik heb het druk, zegt hij, ik heb het druk. Ja, de man is altijd druk rond Amsterdam. Hij is altijd druk, die man. Maar ja, gelukkig heeft hij even nog tijd gevonden om op te treden hier live in de show. Vanuit Studio 2, daar staat hij. Ik zit in 2, hij zit in 1. Hier is Ron Amsterdam. Met die mooie en die geweldige single, een eiland.

blijft mooi, blijft geweldig. Ik draai me graag in de show. Eiland in de zon, Ron Amsterdam. Dankjewel, Ron. Oh, je gaat er alweer door. Zo druk heeft hij het maar. Hè. Isabella A is dit. Smeek mij niet om mij. Is er nog koffie? De koffie is al op.

0: Dat klinkt allemaal niet zo best, moet ik zeggen, met Isabella. Het schip is gezonken. Nou, dat was die best. Smeek mij niet om mee hier in Just Dutch.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Je weet dat je...

Ja, Loco Loco, Jeffrey Hazen was dit. Daar is hij ook, dames. En heren natuurlijk. In het programma Just Nuts, die grote zomerhit van Glenn Robbins. Met de zomermelodie.

De klok die tikt me door, dat is de man van We hebben een woonboot. Hè? Heer Stef Eckel was dit. Hier is de dames, hier zijn de dametjes van K3 met de zomer van Oya Lele.

Nee, we gaan dus voorlopig nog niet naar huis. Nee, we zijn nog programma aan doen, dus dat kan niet. Dat is ook een mooie plaat, hè, van Bart Kaal. Hier is hij nog een keertje in de show. Binnenkort ook zijn nieuwe single. Straks de Hollandse Amazing plaat, maar eerst even Zot Verliefd.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gazon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden, dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
14: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schijnwerkerij. Weg naar Zwaardberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en Paper Clubs in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
5: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje Shalala, I Need You. Hoi!
9: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 geveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziekmix, het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar de Lonely Band, Meisje Lief, om dan te vervolgen met In Ons Café, om dan verder te luisteren naar de Dixie Aces, Ballyando.

Ja, Maud McNeil, How What You Do. We gaan nu luisteren naar Vaya Con Dios, What a Woman, om verder te luisteren naar John de Bever. Daarom laat ik je nooit meer gaan.

Wij gaan luisteren naar een taalstarklapper uit een lang verleden, de Heikrekels, Juanita, om dan te vervolgen met een levenslied, Jij en Ik, om dan verder te luisteren naar My Love van Rosie Anders.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Open deurlagen bij vloer- en tegelwerkje M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal. En profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij vloer- en tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BND Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een Portable Stereo Box. 50.546. 18e prijs. Een Socket Set. 43.162. Een Groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
9: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rutte, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Ja, vlotte binnenkomer, hey Rosalie. We gaan nu luisteren naar Anthony La Bamba, om dan verder te luisteren naar Don't Play Gold, om dan te vervolgen met Jannes Altijd Dicht Bij Mij.

Wij gaan dan luisteren naar Tommy Chipe Moonlight, om dan te vervolgen met een levenslied, Die Ogen van Jou, om dan te vervolgen met de Black Hills.

Ja, we luisteren daarna de White Star Santo Domingo. We gaan nu luisteren naar Giuliano en Tropical Danny. Toppertje, om dan te vervolgen met Patrick Valentijn. Zo gaat het in het leven.

We gaan nu luisteren naar een Italiaanse smartlap, Salvo Romantico. Om dan te vervolgen met Patrick, du warst meine Liebe.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen, eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: We zijn er weer, derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob

Danja Wagner, mooie blauwe ogen, om dan te vervolgen met Baby Blue. Om dan verder te luisteren naar Tony Orlando, Candina.

We gaan luisteren naar Andreas Martin, Amore Mio. Om dan verder te luisteren naar een levenslied, denk maar niet dat ik verander.

We gaan luisteren naar Celine Dion, The Power of Love, om dan te vervolgen met een instrumentale folklore accordeon, die gitaren ondas mee

We gaan luisteren naar Henk Daan. Waarom huil je toch, mijn lieveling? Om dan te vervolgen met Pierre van Dam. Waarom ga je naar die ander?

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Wat gaat de tijd vlug? Een fijn weekend gewenst. Bedankt voor het luisteren. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Fijn weekend.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs. Domo fondue set. 43.983. De 23e prijs. Een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs. Een Kalor kledingstomer. 50.475. De 29e prijs. Megamix ijsbereider 1,5 liter. 21.806. De 30e prijs. Een Rowenta verwarmingskachel. 40.178. 31e prijs. Een kabelrol 20 meter. 30.218. En de 32e prijs. Een tweedelig tuinset met kussens. 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. op de Essenstad 1 bus 2 te kunnen gooien. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. 2 politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rudd, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
11: Monza's favoriet.

Adesso giù me stoppane. Enough.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewonjer, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de boerderijen.
2: Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC De Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of door overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Landelijke Gilde Kinrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Ekin Service op zaterdag 3 oktober, gelegen op de Bergpenbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kinrooi en begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474 746 146. Zaterdag 17 oktober, super kienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, super kienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo. Organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus. Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meerle Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69, of op het nummer 011 62 11 77. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes in de Stegelte Molen Beersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in Zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober, met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kinrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kinrooi. Info op nummer 0032-471-79-69-87 na 18 uur, oftewel op F, De Rappetappers Kinder. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor Het Dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar

0: springenmomenten. Iedereen is van harte welkom. Dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. CV De Zwijtjatten. Presenteren artiestenavond. Met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke. Op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een Portable Stereo Box. 50.546. 18e prijs. Een Socket Set. 43.162. Een Groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalorg kledingstomer, 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Keunrooi in. Op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van Houthandel van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten driemaal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be of wel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be.
1: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als benzine. De dieselprijs stijgt met 9 cent per liter tot maximaal 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van eerder. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal 2,11 euro. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Ook stookolie wordt weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanochtend begonnen aan een marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal 2 miljard. En dat wordt niet simpel. Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast een rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens. Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. Ja, dan is er nog de federale begroting. Daar overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt nog eens 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En ja, wij betalen dat allemaal. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft in de Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Maatschappelijke werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. En ook in sociale centra nemen ze maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly, nabij Parijs. President Macron stond hem op te wachten. De paus zal onder meer Parijs met zijn Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermannen in. Wat dat hele grapje kost, is niet geweten. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is volledig uitverkocht in minder dan 2 uur tijd. 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39 en kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond zonnig en warm, 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en een temperatuur van 23 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mag ik jullie allemaal van harte welkom noemen het komende uurtje. Mijn naam Rudolf Stevens. En we gaan maar meteen verder, zeker met muziek, want een uurtje is zo voorbij.

Ja, ja, Willeke, als we allemaal voor de spiegel gaan staan, dan komen we tot de vaststelling dat we allemaal een dagje ouder zijn geworden. Hè? De spiegelbeeld van jezelf vliegt nooit, dus even naar mooie klassiekers. Eddy Grant, en hij brengt voor ons in terug naar toen deze Give Me Up, Joanna.

Eddie Grant met zijn Give Me Up, Joanna. We keren nog eens graag terug naar de pareltjes van meneer Willy Sommers. Een artiest die ook al heel wat jaren met succes meedraait in de showwereld. En we keren helemaal terug naar de beginperiode van de jaren 70. Deze hit kennen we nog wel zeker. Sympathie is geen liefde. Willy Sommers.

Willy Sommers met deze mooie Sympathie is geen liefde. En we hebben vandaag voor jullie in Terug naar Toen ook eentje meegebracht van Soul Sister.

hebben toch mooie liedjes, hè, op hun repertoire. Soul Sister, en dit was er een voorbeeld van. De volgende in het rijtje in Terug naar Toen is deze van The Monkees. I Believer.

We gaan in deze terug naar toen ook nog eens dat bekende telefoonnummer draaien van Wiltura. In de jaren 60 had hij daar een kanjer van hit mee. En door de jaren heen bracht Wiltura het altijd opnieuw op het podium met overtuigend veel succes. We gaan het nog eens draaien op vele verzoeken.

zeer mooie vertolking van een lied van Rita Hovink door Mama's Jasje en Laat Mij Alleen. Brenda Lee, Emotion.

Mieke, waarom zou er vrede zijn? En deze kennen we nog wel van Elvis Presley. Maar gebracht door iemand anders. Woodhart.

Wouter Hart en ons programma zit er helaas weer om bijna op, vrienden. Dit was het dan weer om de afgelopen uurtje voor jou, dus terug naar toen. En we gaan afsluiten met een pareltje van Meteor. Ik wens jullie nog veel plezier toe met onze andere collega's. Blijf gewoon meegenieten van hun programma's. En wat mij betreft heel graag tot bij een volgende keer van terug naar toen. Jullie reacties die zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. En sluiten we af met deze... Ja, die ken je wel, hè? Inderdaad, Meteor. Tot een volgende.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De waterfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. Gemiddeld betalen we €507 per jaar, terwijl dat 6 jaar geleden €350 was. De stijging is historisch, zegt Diederik van Overloop van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Nog nooit betaalden we zoveel voor water. Ook tanken wordt weer duurder. Morgen de dieselprijs stijgt met 9 cent tot €2,49 per liter, vlak onder het absolute record eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder en kost vanaf morgen €2,11 per liter. Ook dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. En ook mazoet, stookolie wordt morgen duurder. Content creator Jonathan Medard heeft zijn video over de homofobe beledigingen in Gent offline gehaald. In het filmpje dat viraal ging, waren ongewild ook jongeren te zien die niets met feiten te maken hadden. Medard laat weten dat het doel is bereikt nu gaybashing de afgelopen dagen weer volop onder de aandacht is gebracht. Belangrijkste is dat het debat is geopend, aldus de influencer. De politie in West-Limburg krijgt de laatste week opvallend veel meldingen over overlast door everzwijnen. De dieren richten schade aan in tuinen, maar veroorzaken ook aanrijding op de wegen en het spoor. Frederik Toelen van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen roept op tot voorzichtigheid, want wie een everzwijn tegenkomt, houdt best voldoende afstand, zeker als er biggetjes in de buurt zijn. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen wagens terug naar de garage. Het gaat om diverse modellen die gebouwd zijn tussen 2011 en 2024. Er is een technisch defect ontdekt waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, wat de bestuurbaarheid in het gedrang kan brengen. Er zijn voorlopig nog geen ongevallen gemeld en eigenaars mogen blijven rijden tot ze een uitnodiging krijgen van de dealer. In het voetbal zal Union zijn Europese thuismatch tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva in het Duitse Düsseldorf spelen. De wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren zonder publiek. Normaal wijkt Union voor Europese duels uit naar Leuven, maar de Leuvense burgemeester verbood de wedstrijd om veiligheidsredenen vanwege de oorlog in Gaza. Omdat Union in eigen land nergens groen licht kreeg, moet de club uitwijken naar Duitsland. Deze namiddag en avond nazomeren, jawel, met veel zon en temperaturen tot 25 graden. Morgen starten we met zon, maar later wat wolken. Koelt af tot 21 graden. Zondag grijs, maar later weer zonniger bij temperaturen rond 23 graden.
6: Dit was het Radio Monza nieuws.
8: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elantale Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel van Mikanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof, Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
8: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
10: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Nog nooit betaalden we zoveel voor het water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven 500 euro. 6 jaar geleden was dat 350 euro. De Vlaamse regering overweegt trouwens om de waterfactuur nog te verhogen. Een maatregel die nu wordt besproken om de begroting in orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigen omdat ze op mannen vallen, maar er waren ook jongeren in te zien die er niks mee te maken had. De video ging viraal en bracht gay bashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Nu voldoende, zegt Medaar. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om wagens waarbij deeltjes van het stuur kunnen loskomen en afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er geen incidenten of ongevallen. Je kan ook gewoon blijven rijden tot je een afspraak hebt met de dealer. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren, zonder publiek. Normaal voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duelletje tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen zon, later meer wolken 21 graden. Zondag begint grijs, later zon en temperaturen rond 23 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zoveno men trouwe luisteraars. Even de microfoon op de juiste manier inschakelen en dan komt het allemaal beter over. Ik noem jullie allemaal van harte welkom in deze nieuwe aflevering van Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie met heel veel plezier en muzikaal plezier uiteraard de plaatjes uitkiezen van heel lang geleden. En ze weer doen klinken bij jou in de huiskamer. Geniet ervan, dit is voor jou een uur lang Terug naar Toen.

Het blijft hem nog altijd een fantastische klassieker, hè? Deze Ti Amo van Umberto Tozzi. We hebben het ritme van de regen ook nog eens meegebracht van Rob de Nijs.

0: Dat was nog eens een keer een outrage van Jim Reeves, maar gebracht door iemand daar we het niet zouden van verwacht hebben. Heel wat jaren terug nam hij een album op met natuurlijk nummers van Jim Reeves. Dit was Peter Kent. En na Peter Kent, Roy Orbison in Dreams.
1: They got a clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

Roy Orbison met zijn klassieker In Dreams. Jack Jersey kennen we uiteraard ook nog allemaal, maar het is ook heel lang geleden dat die man ooit ook in het Vlaams zong. En heeft ooit het mooie nummer opgenomen, Papi loopt toch niet zo snel. Die kennen we uiteraard wel van Herman van Keeken. Maar vandaag gaan we de versie draaien van Jack Jersey onder de naam Jack de Nijs.

0: Freddie Fender met natuurlijk een van zijn bekende hits. En jullie reacties, vrienden, die blijven ook altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Heb jij soms een bepaald nummer dat je graag eens wilt terughoren in deze Terug naar Toen? Dat kan altijd. Laat het ons gerust weten. We gaan een muziek draaien van vader Abraham. En die had het destijds over een autoloze zondag.
1: Deed

Ja, ja, het komt ook al korterbij dus. En we zien de verlichting ook al overal dus op de straten. De kerstsfeer die komt er ook al volle bak in dus. En dat is toch altijd een mooie priore. En deze man is ook aangekomen in het land. Dus we gaan ook voor onze kleinste wat draaien. Bart Peters met dat mooie lied voor Sinterklaas.

0: blijft toch een fantastische leuke plaat om te draaien. Hè? Deze van de Blue Busters. En dit is eentje van Corrie Konings, oorspronkelijke nummer van Tammy Wynette. Maar we draaien vandaag de versie van Corrie. Hoor je niet meer zo vaak op de radio en daar dient toch ons programma voor. Terug naar toen om die pareltjes die je niet meer zo vaak hoort terug op jullie los te laten. En zo kunnen jullie er samen met mij van genieten. Corrie, ik wil niet trouwen met jou.
1: Alleen stond ik voor het raam te staren. En ik zag

0: kan er blijven van genieten van die heerlijke muziek van ABBA. We gaan er ook een beetje Franstalig werk bij doen in deze Terug naar Toen, samen met Hervé Villard.
1: Si tu savais que ma vie va changer.

0: bloed, zweet en tranen. Dat was een van die klassiekers van Vultura van ergens begin 90er jaren. En na de Wil blijven we even bij de muziek van de 90er jaren. En dit was ook een dikke hit in het programma 10 om te zien voor Tony Survey. Liefde voor altijd.
1: Liefde voor altijd. Liefde voor altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd. Smoor verliefd van kop

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
6: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Op
6: zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen, pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op, de Loop in Gent, voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlak bij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Deze namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen, 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofvrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Zeger s'nachts, Breyersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekker pot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Zeger s'nachts, Breyersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Keunrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Keunrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Paardenliefhebbers. Gerstal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
2: Van der Veeken, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeken.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeken.be.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op, de Loop in Gent, voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlakbij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Het is in namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs met klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Het is vandaag vrijdag 25 september 2026. Een hele goede middag en welkom bij Radio Monza. Dit is het beste van het zuiden, elke vrijdag tussen 17 en 18 uur. De lijst deze week is verlaten door Bianca Balendonk met De Weg naar Hoes en Johnny met Meer van jou. Dat wil zeggen, we hebben ook twee nieuwkomers deze week. En de lijst, die is flink door elkaar geschud. Ook iedereen bedanken die een mailtje gestuurd heeft. Is altijd leuk. Radiomonza@telenet.be ter attentie van het beste van het zuiden. We gaan zo meteen van start met plaats nummer 15. Hij komt van 14. Hij vraagt zich nog altijd af wie, wat, waar, Dennis.

0: Hansa, Freddy Nijens. Het beste van het zuiden, Freddy Nijens.
1: Wat op 15, Dennis met Wie Wat Waar. Hij stond 12 weken in de lijst, kwam van 14 naar 15. John Donson met zijn AI-nummer. Ik wil. Hij kwam van 9 naar 14 en 8 weken in onze lijst. Verleden week vrijdag was hij nog te gast bij Twan. Paul Beulen en Bach Dicht in Tiet. De eerste nieuwkomer deze week op nummer 13. En van 13 naar 12... René de Feestzanger en het Speelkwartier. Hij staat zo maar liefst 13 weken in onze lijst. En op 11, die heeft u net gehoord. De nieuwkomer van Bianca Balendonk en Shalala I Need You op nummer 11. Dat wil zeggen, aangeland op nummer 10. Terug nog een paar plaatjes winst voor hem. Hier is Jimmy K.

0: Radio Monza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Wat op 10. Jimmyke en Vergon nog niet op bed. Van 12 naar 9, Michael van Hork, de Monza-favoriet van verleden week. En laten we dromen.

prestatiesverlies. Na 10 weken in de lijst, Sien en Eddy en Laat ons leven, laat ons reizen. En 2 plaatsen winst voor de Limburgse Lindsay Lynn. Van 8 naar 6, 6 weken in de lijst en we gaan sjoegelen. Zo belanden we aan op plaats nummer 5. 5 sprongen voorwaarts voor Tinus. En Limburg

0: Franza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De politie van Gent heeft een privé opgesteld naar aanleiding van een video van influencer Jonathan Médard. In het filmpje was te zien hoe hij en zijn vriend op straat werd uitgescholden. Hoewel er nog geen officiële klacht is ingediend, neemt de politie de zaak ernstig. De Gentse politie zegt dat het onderzoek loopt. Médard deelde de beelden eerst op social media, maar heeft ze intussen offline gehaald. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die verdacht wordt van de moord op zijn twee kinderen in Waardamme zijn erg schokkende foto's getoond van de misdaadplek. Christian van der Bussen, de advocaat van de moeder, was aangeslagen. Het proces duurt normaal tot eind volgende week. De beschuldigde Chris van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. België is gisteravond niet meegestapt in de massale boycott tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu op de algemene vergadering van de VN, terwijl tientallen andere diplomaten demonstratief de zaal verlieten uit protest tegen de oorlog in Gaza, bleven de Belgische vertegenwoordigers netjes zitten. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het ons diplomatiek standpunt is om altijd naar iedereen te luisteren, ook al ben je het fundamenteel oneens met de boodschap. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een hevige ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand stortte door de klap volledig in. Er viel zeker 1 gewonde. In de ruime omtrek sneuvelde ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Een enorme rookwolk was kilometers ver te zien. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. In de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli een zware tik gekregen tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs Azerbeidzjan. De Italiaan crashte in de muur en moet morgen daardoor teleurgesteld vanaf plaats 16 starten. De pole position is voor de Brit George Russell, die geflankeerd wordt door Charles Leclerc uit Monaco. Vanavond overal droog en zonnig. Vannacht in het westen wat meer molken, die morgen overdag blijven hangen bij een graad of 19. In het oosten zonnig, 24 graden. Zondagnamiddag breekt de zon overal door met temperaturen tot 26 graden. Na een wisselvallige maandag met kans op een bui start vanaf dinsdag prachtig en warm nazomerweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Een goeie 3 minuten over de klok van 18 uur, weer al op vrijdag. Het loopt gelijk een trein, 7 dagen weer voorbij en we zitten hier weer met stralend weer en volgende week tot 30 graden. Twan, we gaan ons interview doen voordat we weer in een hittegolf zitten.
1: Ja, voor een hittegolf. We zitten nu in het vijfde seizoen eigenlijk. Hè? Ja, dus het tussenseizoen tussen herfst en winter. Dus laat ons maar even genieten ervan. Ik denk ook dat de meeste mensen er echt van genoten hebben vandaag. Van deze dag van de ganse wijk eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind nog dat allemaal fijn. Welkom zijn weer bij ons programma. Toes of onderweg of op het terras ergens lekker warm.
0: Samen met Hans en Twan. En je hebt iemand meegebracht.
1: Vandaag is iemand hier weer. En dat is een bekende. We hebben die al een jaartje geleden ongeveer. Is ze nog eens hier geweest. En dat is niet meer en niet minder als Emmy Akkermans. Emmy, welkom in de studio.
2: Ja, bedankt dat ik er weer op je mag zitten.
1: Ja, zeker, Emmy, dat is even voor. Hè. Dus, niet zo'n vlotte rit gehad van Maastricht nog? Hey.
2: Nee, het is toch een eindje. Ja, ik heb me erop verkeken.
1: Ja, nou, het werk zijn mede waarschijnlijk omleidingen, want in rooster, af het rooster zijn ze ook aan het werk, geloof ik, en ze willen nog een nieuwe vak leggen tussen rooster en Maastricht en geloof ik, van die dingen allemaal. Dus het was toch wel wat hijs aan de weg. Met de beste geraakt.
2: Gelukkig wel.
1: En we hebben toch al even kunnen kletsen onder ons twee. Dus dat is een nieuw nummer. Daar ben je eigenlijk voor gekomen.
2: Ja, klopt.
1: Vertel eens na de titel misschien, dat de luisteraars al weten hoe we zelfs naartoe moeten.
2: Ja, mijn nieuwste liedje heet Nu je ster.
1: Nu je ster.
2: Ja.
1: En dat bestig, de nieuwe ster.
2: Nee, dat ben nee.
0: Er zijn zoveel sterren, hè.
2: Er zijn heel veel sterren.
1: Maar daar gaan we zelfs dieper op in natuurlijk. En we willen natuurlijk ook even weten, ja, wie is Emmy Akkermans eigenlijk? We hebben al gezegd, Maastricht, dat is in Toeshaven, hè.
2: Ja, absoluut.
1: Door ben ze gehuisvest.
2: Geboren
1: en getogen. Dus het Maastrichter leven, het Maastrichter cultuur, dat zit zich in de aderen, in de genen.
2: Ja.
1: Ja. En muziek ook, waarschijnlijk.
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd al heel graag muziek geluisterd, maar ook gemaakt. Als kind zong ik al en speelde ik keyboard. Dus ik heb altijd wel veel met muziek gehad, maar ja, sinds 3 jaar ben ik nu ook echt professioneel zangeres.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk een beetje mijn kinderdroom wat ik nu aan het waarmaken ben.
1: Ja, dat was op het moment best een solozangeres nog, hè?
2: Mm-hmm.
1: Eigenlijk, hè. Maar dat is dus ook veranderen en komen. Dan is dus ook een bandje aan het opstarten, dat zal ik zeggen. Hè. Maar dan gaan we zelfs ook het verder meer op in. Maar eerst nog een klein beetje over zichzelf. Dus, heb ze ooit een koortjes gezongen of zo? Of ooit ook al bij een bandje gezongen vroeger? Wist ze nog,
2: Nee, als kind was ik eigenlijk heel verlegen. En ik durfde ook echt absoluut niet veel lied te zingen. Dus ik zong altijd in de kelder.
1: Of een bad, of in de badkamer. Dat klinkt het, want met eigen
2: letter. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, wij in de kelder zo'n webcam, dus ik zat altijd gewoon achter de computer in mijn eentje voor de webcam te zingen.
1: Oh.
2: En wie ik 19 was, toen ben ik pas echt op zangles gegaan. Dus dat is
1: in Maastricht academie of muziekschool?
2: Ja, muziekschool in Maastricht.
1: Ja. En het uitgangsleven in Maastricht heeft zich natuurlijk ook waarschijnlijk een stukje gevormd, of nee, toch niet? Want het was wel veel muzikale cultuur met bandjes en allerlei dingen, geloof ik. Hè?
2: Ja, dus wel, zijn best wel het cafés waar veel live muziek is. Dus vind ik super leuk om naartoe te gaan. En ook leuk om zelf muziek te maken. Dus daar ben ik ook ooit soort van begonnen met het op te treden in zo'n cafeetjes.
1: Een soort karaoke of toch niet?
0: Nee, gewoon optreden.
2: Open podium.
1: Open podium, die dingen, joh. En wedstrijden heb ze nooit metgedaan?
2: Jawel.
1: Toch ook, vertel
2: eens.
1: Toch wel, vertel eens.
2: Ja, 3 jaar geleden heb ik metgenomen met het Regio Songfestival.
1: Ja.
2: En dat was een wedstrijd in Nederland. Tussen eigenlijk alle regio's, dus alle regionale omroepen stuurde één finalist door naar Utrecht. En daar word ik voor Limburg dan
1: afgevaardigd,
2: gekozen. En de finale heb ik toen gewonnen.
1: Super, kijk eens aan.
2: Dus dat was wel een heel...
1: Een dikke meevaller dan.
2: Ja, hè? Ik kan het wel zeggen, ja. Dus, en toen is mijn professionele zangcarrière.
1: Ja, die loopbaan is toen eigenlijk een stroomversnelling gekomen, eigenlijk, mag ik het zo zeggen. Dus mensen die zich in beeld hebben gekregen en contact met zich genomen hebben.
2: Ja.
1: Dus ze zelf allemaal de contact te nemen. Of,
2: ja, en mijn pap helpt me heel goed.
1: Die pap helpt je ook. Hij duidt een beetje met het management.
2: Ja, dat is wel heel
1: achter
2: fijn.
1: Achter de schermen zo.
2: Ja.
1: Beetje ontlastend.
2: Ja, absoluut.
1: En daar heb ze nog een job.
2: Nou, ik werk eigenlijk bijna fulltime als zangeres nu.
1: Oh, dat is professioneel dan eigenlijk.
2: Ja.
0: Goed bezig. En wat deed je ervoor dan? Voor?
2: Nou, ik heb rechten gestudeerd.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat heb ik aan de universiteit aan Maastricht gedaan. Ook afgerond, maar toen toch de keuze gemaakt dat ik me wil focussen op muziek. En het eerste jaar in de muziek was wel echt ontiegelijk investeren in apparatuur, in liedjes. Eigenlijk alles kost heel veel geld. En nu begin ik eigenlijk steeds meer te kunnen optreden. En,
1: Die dromen komen goed.
2: Ja.
1: Ja. We gaan wat muziek draaien. Dan
0: ja, ik denk dat we even terug naar 2023 moeten, denk ik. Mm-hmm. Ik weet het niet. Het Lister Rundje.
2: Waar het allemaal mee begonnen is.
0: Is het daarmee begonnen?
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En hoe kom je aan de tekst, de muziek? Heb je dat zelf?
2: Ik heb dat samengemaakt met een producer uit Amsterdam. Mm-hmm. DJ De Ruiter en Kirsten Michel, dat is een tekstschrijfster. En de dialectentekst heb ik uiteraard zelf gemaakt. Zelf samen met Jo Deusings. Ik weet niet of
1: Jo
2: jullie Deusings, die
1: ja.
2: kent. Ja.
1: Mm-hmm.
2: En daar is het Lister Rundje uitgekomen.
0: Goed, we gaan er eerst naar luisteren voor we er verder over gaan praten.
1: Ja, zeker.
0: Okay.

0: Emmy Akkermans, het laatste rondje. Ja, Twan, ik kan me dat nog herinneren, het laatste rondje. En dat bleef het laatste rondje. En dan zag je niemand meer op straat. En dan moest je zo helemaal nog alleen naar huis. Al, ik weet het niet.
1: Duistere straat waarschijnlijk ook nog.
0: Gelukkig had niemand dat gezien.
1: Blij dat je dan in de vijf dagen zo'n licht zit, waar je nu op kunt oriënteren.
0: Ja, heb jij dat ook meegemaakt misschien?
1: Ja, dat gebeurt. Maar dat is voor de gezondheid, hè. Het laatste rondje is voor de gezondheid.
0: Ah, dat is niet.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar het laatste rondje, dat was eigenlijk het eerste nummer, hè.
2: Ja.
0: En heeft dat een beetje, gestimuleerd en op de goede weg gebracht, hè.
2: Ja, dat liedje wordt nog steeds echt heel veel gestreamd op Spotify ook. Dus mm-hmm. Het is natuurlijk voor mij ook een heel speciaal liedje, omdat het daar allemaal mee begonnen is.
1: Ja. Dus, emotionele band nog met dat nummer eigenlijk dan.
2: Ja. En ik heb toevallig laatst op een bruiloft gehad dat ik op de borrel ook speelde op die bruiloft. En dat aan het einde het bruidspaar vroeg of ik toch niet nog ook het laatste rondje wilde doen. Mm. Dus ja, dat is gewoon wel heel speciaal als mensen dan een liedje van mij toch nog willen
1: toch
2: horen.
1: Willen, Maar Maastricht is ook dialect. Dat zeg ik ze aan de gang, het dialect van Maastricht. Ja. Dus, zingt ze veel teksten in dialect of heb ze twee versies? Want ik huurde dat ze eigenlijk een AN-versie hebt en dan ook een dialectversie hebt ze.
2: Ja, in het laatste rondje heb ik er dus voor gekozen om deels dialect, deels Nederlands te doen.
1: Ja,
2: dat was ook voor de wedstrijd toen. Vervolgens ben ik eigenlijk met die twee liedjes Bijna 100.000 en Die Ene Dag verder gegaan in het Nederlands.
1: AN, ja.
2: Maar ook twee samenwerkingen met andere artiesten in het Limburgs uitgebracht. Ja. Dus, en nu je ster is weer een mengelmoes.
1: Dat is weer een mengelmoes.
2: Ja, dus.
1: Ja, het wordt zo aan het zeggen, dus Alain, worden ook wel vaker clips opgedraaid. Ja. Dat heeft ze dus eigenlijk ook een goede band met Alain. Dan.
2: Ja, Alain was natuurlijk de omroep wat het Regio Songfestival heeft georganiseerd. Ja. En door de winst van Limburg is het Regio Songfestival in de tweede editie naar Maastricht gekomen. Wat voor Alain natuurlijk echt super gaaf voor dat ze dat mochten gaan organiseren. Dus ik heb eigenlijk altijd heel goed contact gehad en gehouden met Alain.
1: Dat is wel leuk, hè?
2: Ja.
1: Maar Alain, om de loesters toe, is eigenlijk de televisiezender van Maastricht eigenlijk.
2: Van Limburg.
1: Oh, van Limburg. Ja, van Limburg dus. Maar daar hebben ze ook nog radio in Maastricht. Mm-hmm. Dat ze ook nog. Dat hebben ze waarschijnlijk dan ook wel. Dat linkt zich allemaal zeker zo.
2: Ja, ja, Alain heeft ook radio, maar hebben ze ook regionale radiozenders, RTV Maastricht.
1: Ah, zo ja. Ja. Dus daar komt ze wel vaker dan voor die dingen voor te stellen.
2: Ja.
1: Dus veel optredens gehad. Nou, dan die bekendheid via Alain, via die nummer. Dat is een uitdaging natuurlijk. Hè. Ik heb een clip gezien gehad, daar zit ze in een winkelketen muziek te maken. Ik kan dat met kerstmis of zo. Dat is wel
2: dat
1: even geleden eigenlijk.
2: Ja.
1: Heb ze een band met winkelketen? Of,
2: mijn pap heeft een supermarkt.
1: Ah, dus via pa eigenlijk zit ze dan eigenlijk in dat winkelketen gebeuren.
2: Ja.
1: Eigenlijk zo'n beetje.
2: Ja, en we hebben toen met het hele personeel hebben we een kerstclip ingezongen en gespeeld. Dat was gewoon een superleuk project.
1: Ja, zeker.
2: Dus,
1: de personeelsleden zijn ook allemaal in beeld. Met een tandje bij te steken met de koortjes en zo.
2: Ja, dus. Ja. En ook echt personeelsleden die wat ook echt eigen stukjes hebben ingezongen. Mm. Dus dat is gewoon superleuk om iedereen dan ook op een andere manier bezig te zijn.
1: Maar dat was een beginperiode waarschijnlijk allemaal.
2: Dat doen we
1: of
2: gewoon.
1: Of gebeurt dat nog?
2: We hebben het dit jaar niet, maar vorig jaar hebben we het ook nog gedaan.
1: Ja.
2: Het is gewoon een superleuk project om met z'n allen te doen. Met professionele en.
1: En dat wist ik, dat schreef ze dan allemaal uit wat moet gebeuren? Of heb ze dan een regisseur voor dat?
2: De cameraman, hoe ik veel met samenwerkt, helpt me ook heel goed. Ook voor de clip van Nieuwe Ster. Heeft hij ook heel goed geholpen over wat past op je liedje, wat wil ze uitbeelden. En heeft er ook heel veel creatieve ideeën. Mick Vogels is dat. En zelf heb ik natuurlijk ook een beeld en ideeën van wat ik wil.
1: Dan maak ze script, zal ik het zo zeggen, hoe ze naartoe wil. En dan de mensen die dan creatiever zijn in hun niche, zal ik zeggen, in hun specialiteit, die helpen ik dan de baby, zodat kan ze realiseren.
2: Ja.
1: Zo moet ik het misschien beter vertellen.
2: Ja. Dus. En tijdens hun draaidag kreeg ze ook heel veel ideeën nog. Dat ze
1: daar ben ze toch de hele dag mee bezig waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ja, daar verkeek ze die gauw op.
1: Ja.
2: Is echt, maar het is wel superleuk om te doen, dus daar ben ik ook graag een dag mee bezig.
1: Ja, dat neem ik wel aan, joh.
2: Ja.
1: Dus het is eigenlijk een passie geworden. Dus die passie is eigenlijk die beroep geworden, eigenlijk een beetje dan.
2: Ja, ja. En ik doe naast het zingen doe ik ook nog andere creatieve dingen. Dus ik heb een vooropleiding camera acteren gedaan. Dus ik speel ook in commercials.
1: Theaterstukken, commercials, ja, ja, ja. Ja, ja. Reclame, dus, reclamespotjes en die dingen allemaal. Ja, dat best ook dus voor te vinden.
2: Ja.
1: Dus.
2: Dus dat doe ik. En daarnaast doe ik wel eens voice-overs inspreken voor commercials ook.
1: Oké. Ja.
2: Dus ja, ik doe eigenlijk van alles. Maar muziek maken is wel...
1: Maar daar is dan ook vorming ook nog zelf. Zangtechnieken en die dingen best wel nog met bezig.
2: Ja, zeker.
1: Dus dat blijft zich nog verder vormen eigenlijk.
2: Ja, ik ga zelf... 2 keer in de maand ongeveer naar Hilversum, naar een zangcoach.
1: Was er niet in de buurt dan?
2: Nee, maar wel een hele fijne samenwerking. En ja, goed, als het met Emis klik en ik weet precies wie er dit kind helpen, is dat natuurlijk super fijn. En ik heb ook wel Ludie wat naar mij toe komen voor zanglessen. Dus
1: ah, de Gus ook zelf lessen. Dus Gus zijn ervaringen verder. Ja. Dus aan de nieuwe generatie of wie moet dat zijn. En dat is waarschijnlijk in Maastricht dan.
2: Ja.
1: Dus op zijn toe een studio en hoe dat allemaal gaat doen. Dat is privéles dan eigenlijk.
2: Ja, dat is gewoon privéles.
1: En hoeveel pupillen hebben ze dan zo?
2: Ja, dat verschilt.
1: Hier over de vloer. Maar dat is jaar na jaar anders
2: waarschijnlijk. Ja, dit is ook nu sinds kort hoor, dat ik dat erbij doe. Maar ik vind dat wel heel leuk om te doen. Omdat ze gewoon samen bezig is met het vak wat ik zelf heel erg leuk vind.
1: En je kunt dingen verder geven. Dat geeft ook een bepaalde voldoening natuurlijk. Hè?
2: Ja, precies.
1: Dus dat mensen verder geholpen werden met de ervaring die stig hebben opgelopen eigenlijk. Dus eigenlijk. Dus. Maar we gaan nog wat muziek beloesteren, Hans. Heb ze nog het klooster?
0: Ja, ik heb hier bijna 100.000, of zeg je dat?
2: 100.000. Deze is gewoon Nederlands. Bijna 100.000.
0: Ah, ja, maar ja, ik was al aan het twijfelen. Ik denk, ah ja, bijna 100.000. Ik weet niet over wat het gaat. Over wat gaat het?
2: Nou, dat liedje gaat over dat je in het leven heel veel kilometers moet maken om te komen waar je wil komen. En dat als je stilstaat, kom je sowieso niet vooruit. Dus,
1: zeker niet aan de rood licht.
2: Nee, dat klopt. Nee, dus dat vallen en opstaan, dat hoort erbij.
0: We gaan er naar luisteren en dan praten we er nog even verder over.
1: Dat is goed.
0: Emmy Akkermans met bijna 100.000.
3: Niemand weet waarom. Dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom.

0: Ja, het was eigenlijk Hou me vast,
1: Hans. Jij verrast ons hier.
0: Het stond bijna 100.000 op de computer. Maar in ieder geval, het was eigenlijk een cover van Volumia.
2: Ja, en bij deze cover, dat was tijdens Op van Zeuk op Bezeuk van Rob Menne. Mm-hmm. Heb ik dus een eigen versie gemaakt van Hou me vast. Mm. Met wat Limburgse zinnen erin.
1: En dan enkel met pianobegeleiding?
2: Ja.
1: Dus, en dat, dus bijna huiskamer eigenlijk.
2: Dit is echt in de huiskamer opgenomen.
1: Dat is ook huiskamer opgenomen, ja.
0: Gewoon met was piano, geloof ik. Ook.
1: Piano, alleen pianobegeleiding.
0: Dus. Speel je dat zelf piano? Je speelde toch keyboard, zei je?
2: Ja, daar ben ik vroeger mee begonnen. En dat vond ik op zich wel heel leuk om te doen. Maar ik wilde liever zingen. Dus op een gegeven moment deed ik wel wat akkoordjes tijdens het zingen spelen. Ja, ja. Maar het was vooral het zingen wat ik leuk vond. Ik ben nu wel aan het oefenen met gitaar. Mm-hmm. Is heel erg lastig.
1: Spaanse gitaar, dus klassieke gitaar dan?
2: Of akoestische.
1: Akoestische gitaar, ja, ja.
2: Ja, maar ik ben het aan het oefenen, maar ik vind het wel heel moeilijk.
1: Ja, je hebt maar zes snaren.
2: Zes snaren,
1: dus je hebt maar zes tonen. Hè. En de rest moet je altijd met twee vingers werken. Hè.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus wordt het, piano is één vinger, één toon natuurlijk. Ja. Hè. Dus, alle snaarinstrumenten zijn eigenlijk wat moeilijker.
2: Ja.
1: Omdat je dus, je hebt het aantal snaren, basgitaar vier snaren, heb je maar vier tonen. En de rest moet je allemaal met twee vingers die tonen zien te vinden.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Precies.
1: Dus een viool is nog moeilijker eigenlijk. Dus die snaarinstrumenten zijn meestal iets complexer om te spelen als een toetsinstrument natuurlijk.
2: Ja.
1: En een snaarinstrument moet ook altijd goed gestemd zijn.
2: Dat is ook al
1: anders wordt het nog niks. Hè. Ja, piano ook natuurlijk, als die één keer goed gestemd is. Een keyboard, ja, dat is sowieso gestemd. Dus dat lukt wel. Hè. Maar ja, daar zijn we niet voor hier, voor dat allemaal uit te leggen. We zijn hier eigenlijk om de luisteraars kennis te laten maken met Emmy Akkermans. En zij heeft toch wel een heel pad al doorlopen natuurlijk. Maar ze is nu van plan om... ze is al bezig om die solotour echt... door te duwen eigenlijk als professionele zangeres natuurlijk. Mm-hmm. De papa, je vader, die doet jou ondersteunen in het management natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Maar zelf moet je natuurlijk achter optredens aangaan, begrijp ik, of niet?
2: Ja, het werkt twee kanten uit. Ik ken dialect trouwens weer.
1: Ja, we kennen dialect. Hansen brengt dus altijd in de war.
2: Maar het werkt uiteraard twee kanten uit. Ik heb wel eens dat ik bedrijven benader voor bijvoorbeeld... te attenderen op dat binnenkort kerstmis is. En dat het leuk is voor een kerstdinermachine muzikaal te ondersteunen. Maar ik kreeg ook gewoon aanvragen binnen. Van jullie die wat mij via kennen of volgen.
1: Jullie via, pak nou via alleen hebben. Ja. Ergens kennis met die gemaakt hebben. En zeggen, oh, zo leuk. Dat was misschien eens voor het volgende bedrijfsfeestje of zoiets. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Op die manier eigenlijk. Dat is dat het gebeurt.
2: En ik treed eigenlijk vuil op met gitarist. Patrick Schoenmakers, dat is ook mijn peetnonk. Dus dat is een heel gezellig uitje.
1: Ja, ja, ja.
2: Hij begeleidt me dan op akoestische gitaar, soms elektrische gitaar. En sinds dit jaar deed mijn zus ook met optreden als achtergrondzangeres.
1: Een jongere zus, oudere zus?
2: Jongere zus. Ja.
1: Die duidt dan de tweede stem of de backing vocal.
2: Ja, precies.
1: En ja, je kent Toes samen nog. Zit je nog allebei Toes misschien?
2: Ja,
1: of,
2: ja dan ken dus we kennen goed
1: Toes. Gezellig dagelijks bij wie ze wat spreken. Als het even lukt natuurlijk. Als ze niet de weg best met optreden.
2: Ja,
1: dat klikt dan wel goed.
2: Ja, dus het is echt superleuk. En samen hebben we echt een feestje iedere keer op het podium. Dus.
1: Ja, ja.
2: Ja, het wordt, ik vind het met wie meer lu live muzikanten dan, wie gezelliger. Dus.
1: Ja, live is dus het grote voordeel. Dat hebben we wel vaker met mensen die we ook goed... artiesten die we in een orkestje spelen. Mm-hmm. Live hebben ze meer mogelijkheden om die expressie te doen, omdat de kunst dingen nog extra doen te boeten de muziekband. Hè. Als de muziekband is daar, en dat loopt zo lang, en dat is het. Terwijl als ze live speelt, dan kan de gitarist nog eens iets extra's voor zijn rekening nemen, of de toetsen is, of de zangeres kan een dubbel opdoen of zo. Dus dat is wat meer mogelijkheden. De kunst vertragen, versnellen, die dingen allemaal. Dat geeft met een muziekband natuurlijk nooit. Ja. Dat geeft, alles ligt vast.
2: Ja, ja, en dat is zeker bij broeloften ook echt heel belangrijk, merk ik. Bijvoorbeeld als ze het bruisbaar opkump, dan wil ze echt dat het liedje duurt totdat ze rustig vooraan
1: staan. En het is dan ook makkelijker om nog iets te personaliseren natuurlijk.
2: Mm-hmm. Ja, dat kan ze echt inspelen op het moment.
1: De naam van de mensen kan daadwerkelijk gebruikt worden in het nummer. Als ze een band of zo, dat ja, dan zit er weer gedanken in de weg natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat kan ze individualiseren, kan ze wel beter doen natuurlijk als ze live hebben.
2: Ja.
1: Maar dan zit ze met een grote bezetting. Dan hebben ze een grotere foutmarge natuurlijk ook, want de aandacht moet van iedereen even groot zijn. Als iemand iets minder aandachtig is, kan ergens een keer iets overgeslagen worden of verkeerd gedaan. Dat kan natuurlijk. Hè.
2: Ja, we blijven mensen.
1: We blijven mensen natuurlijk. Ja, ja. Dus. Maar dat geeft wel aan dat het live is. En de, als er dus een band ups die dan, dat kan en dat ook duidt, ja, dan ligt het de vinger niet op dat het live is natuurlijk. Ja. Hè. Dat kende dus niet met de muziekband. Hè. Dus, en daar ben ze door aangetrokken door die dingen dat ze dat die mogelijkheden hebt.
2: Ja, dat vind ik heel fijn, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus dan, ja, wie is de seks? Een orkest, want dat zag ze niet dan even, daar was ze met bezig. Wie komt ze op dit idee om dan toch echt met het orkest gewoon, die oorzaken, hoe gaan ze onderzoeken? We hebben al eind zo'n beetje aangestipt, zo van, dan is ze meer vrijheid natuurlijk, hè.
2: Ja, ik vind het ook gewoon, de dynamiek op het podium is heel anders als ze met z'n tweeën steeds of met z'n zessen.
1: Ja.
2: En inderdaad, ja, gewoon een live drummer geeft zoveel meer drumervaring dan een band, bijvoorbeeld.
1: Ja, of een automaat natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Ja.
2: Dus en in januari mag ik de eerste keer met mijn eigen liveband optreden. Dus
1: januari, dat zou dat zou op roze aan te komen, hè?
2: Ja.
1: Dat zou er roze aan
0: te komen. Ja, ja, pas op.
1: En
0: zijn we nu oktober, november, december?
1: Dus best volop bezig met de voorbereiding van eerste optreden. Dus ja.
2: Allemaal leuke liedjes uitgekozen over.
1: Hoe lang moesten we dan spelen? Een uur of langer?
2: Ja, voldoende dan. Het is in het MAC. En het is tijdens een beurs. Dus we spelen eerst tijdens het diner. En dan daarna op de afterparty. Twee sets van 3 keer.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat wordt wel even een feestje knallen.
1: Kijk eens aan. En dat is een grote autobeurs, geloof ik, hè? In die periode.
2: Interclassics zit het.
1: Interclassics. Allemaal oldtimers of geen? Of
2: dure... In ieder geval dure wagens die daar staan.
1: En daar zit je voor op uitgenodigd om daar...
2: om dat te mogen...
1: Je debuut te doen met het orkest.
2: Ja, dat is een mooie eerste klus om met
1: de
2: liveband te
1: doen. Dat gaat wel een spannend moment weer dan, eigenlijk. Hè.
2: Ja, ik kijk er wel echt heel erg naar uit. Het lijkt me echt te gek.
1: En wie hebben ze dan allemaal als muzikant? Met 6 man geloof ik dat je woont, hè? Dus zijn zus heb ik begrepen, hè?
2: Ja, die dan de gitarist.
1: Die een onkel.
2: Op de bas hebben we een meneer uit België. Roman Korolik heet hij.
1: Roman Korolik. Hoe komt hij van België?
2: Ja, dat vroeg ze me, Gert.
1: Ja, dat weet ik wel niet. Met alle geval.
0: Even over de grens.
1: Ja, even over de grens.
0: Ik weet het niet.
2: Dan hebben we Ruud Jacobs op de toetsen. Dat is een jazzmuzikant.
1: Familie van Pim Jacobs misschien.
2: Dat zou kunnen.
1: Ja, dat was ook een grote jazzpianist.
2: Oh,
1: Pim
2: echt?
1: Jacobs.
2: Nou.
1: Ja.
2: En op de drums Roel Mol. Vanuit het noorden in Nederland. Dus we hebben wel een gezellig setje.
1: En repetities. Eerder voor zich toe, want ja, ze zitten toch wel een beetje verspreid in Nederland.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, het is gewoon fijn als je op de eerste repetitie samenkomt en iedereen al weet wat voor gaan doen en zijn stukken al grotendeels kent en tijdens de repetitie ga je ze dan...
1: En het samenspel doornemen.
2: Ja.
1: Eerder kent ze een partituur en dan kom je een keer samen om het samenspel een keer op punt te zetten en wie het dan moet lopen en alles.
2: Ja.
1: Maar dat heb je al gedaan? Of,
2: dat staat binnenkort op de planning.
1: Oh, dat staat op de planning, dat jij er nu aankomt. Ja. Dat wordt dan wel een spannend moment natuurlijk.
2: Ja,
1: ja dat, en het is nog een paar maanden, dan is het weer nieuw, joh. Hè.
0: En ik heb ondertussen proberen te zoeken en te zoeken. En ik denk, dat ik via mijn computer het wel gevonden heb.
1: Bijna 100.000.
0: Ik ga proberen.

0: Amy Ackerman zijn bijna 100.000 euro. 100.000 op de teller. En dan was ik juist aan het denken, Twan. Ja, je hebt misschien al 7, 8 wagens gehad. Ja, ik ben er al dik over die 100.000. Als ik de kilometers met de,
1: ja,
0: met de wagen. Hè.
1: Ja, ja, met de wagen.
0: A pied of te voet.
1: Ja, nog veel meer zeker.
0: Ja, hoeveel kilometers heb jij op de teller? Zo ongeveer.
1: Ik weet niet.
0: Dat kun je niet bijhouden.
1: Ja, gewoon niet. Maar eigenlijk in het nummer komt eigenlijk meer aan bod. Het gaat niet om de kilometers, het gaat om onderweg zijn. En de ervaringen die ze onderweg hadden ook met Kries. Hè?
2: Ja.
1: Zo moet je toch zeggen.
0: Ja, het is ook zo, hoe lang zijn we onderweg?
2: Mm-hmm.
0: Naar jou, naar Ginder, naar familie.
1: Ja, alle dingen die je doet, hè. Dus ja. Alle dingen die je aanpakt.
0: Van,
1: ja.
0: van kroeg naar kroeg vroeger,
1: ja, ja.
0: Een discotheek.
1: Maar zij ook, dus zij heeft nu dus de stap gezet om met een band eigenlijk op de podia te komen. Hè.
2: Ja.
1: Zijn zangeres, zijn zuster erbij, een onkel erbij en nog wat andere gasten erbij. Dus 6 mensen die op de bühne stonden, live muziek kunnen maken. Dat zou onderweg zijn natuurlijk. Hè.
2: Ja, zeker.
1: En hoe gaan we dan met eindigen, Emmy? Een keer met Rieu een optreden doen?
0: Ik was het juist aan het denken.
2: Regelt Gerrit veel mee? Nee, dat zou ik zeker doen.
1: Ja,
2: maar,
1: dat zou natuurlijk.
0: Ik weet dat hij daar zo'n winkeltje heeft, André Rieu, in Maastricht. Ik ga nogal eens regelmatig naar Maastricht, of ik een fijn stadje vind,
2: mm-hmm.
0: vooruit te gaan. Er zijn zo'n bepaalde kroegen waar ik eens graag kom. En er is zo'n bepaald winkeltje van André Rieu. Je weet het zelf niet, hè. In een van die straatjes is een winkeltje. Met alle
1: muziek,
0: ja, video's
1: oh ja,
0: en,
1: muziek,
0: cd's. Je kunt je er gewoon gaan kopen.
2: Nou, okay. Dan ga ik daar eens naartoe kijken of ik daar tegen lijf
1: Ja, en dan een keer die merchandising van jou en een keer presenteren.
2: Ja.
1: Misschien lukt het wel, hè.
2: Wie weet. Nee, ik hoop in ieder geval volgend jaar in de zomer ook meer met de liveband te kunnen optreden.
1: Ja.
2: Dus zowel op festivals, dat ik ook mijn eigen muziek kan draaien, maar ook bijvoorbeeld bij bruiloften op...
1: Maar ja, wie Proevement, daar heb ze toch al gespeeld gehad eigenlijk. Ja. Dat is toch een heel groot evenement eigenlijk.
2: Ja, dat is het grootste Bourgondische...
1: Eetfestijn, proeven, drinken, eten, zeg het maar, alles wat lekker kan zijn. Bourgondes, een beetje, hè.
2: Dus ja, super mooie locatie om te mogen staan. En we stonden dat dit jaar dus met z'n drieën. Dus gitarist, achtergrondzangeres en ik.
1: Mm.
2: En we hebben het echt mega los zin gehad. Wel erg leuk. Dus.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Als ze moest meedoen in zo'n grote activiteit. Er zijn dan ook andere dingen. Hoe ze dus zo, zij is voor zo'n oetkiek. Hoe ze aan met kind stonden als zangeres.
2: Ja, ik vind alle optredens heel leuk. Maar dus wat ik inderdaad hoop is dat ik in de zomer meer oog met live band.
1: Ja.
2: Mijn nummers mogen gaan brengen. Want dat is natuurlijk hetgene wat ik het allerliefste doe. Mijn eigen liedjes. Het is een heel persoonlijk product. En de hoop is dat jullie het leuk vingen. En leuk genoeg om zich speciaal ook voor die liedjes
1: maar
2: te boeken.
1: De best dagelijks op pad doen.

0: 4, als ik het zo begreep. Hè.
1: Ja, veel repeteren, ook veel van allerlei optredens. Repeteren ik nieuwe liedjes in. Dus ja, de blieft eigenlijk bezig en zichzelf ontwikkelen. En,
0: het is niet alleen het weekend, het is ook soms overdag dat ze optredens op zijn dergelijke dingen. Hoe moeten we daar aan denken?
1: Ja, het verschilt heel erg. Diners. Tijdens het diner doe ik regelmatig zingen. Ik doe nu ook vaker in zorgthuizen.
0: Ah joh, dus muzikale animatie eigenlijk, zal ik het zo zeggen.
1: Ja, super dankbaar om dat te mogen doen.
0: En de mensen mogen dan soms misschien metzingen ook.
1: Ja, met zeker. Dat is de bedoeling. Ja,
0: ja, ja. Interactief eigenlijk met
1: zeker.
0: Het publiek.
1: Ja. Ik heb sommige liedjes, bijvoorbeeld Can't Help Falling in Love van Elvis. Daar hoef ik niet te zingen, want daar zingen ze veel mee.
0: Ja, ja, dat kennen
2: dus
0: ze.
2: Dus je bent eigenlijk, als ik het zo goed kan, een all-round zangeres, buiten je eigen nummers.
1: Ja.
2: Doe je nog natuurlijk al die andere liedjes voor, hè, omdat je zegt een verzorgingshuis. Of ja, dan denk je aan de liedjes van de jaren.
1: Ja.
2: Dat die mensen kunnen meezingen. Dus ja, dat doe je allemaal.
1: Ja. Ik vind ook heel veel muziek leuk, dus dat helpt natuurlijk ook. Ik vind die oudere liedjes ook heel leuk om te doen. En de nieuwere liedjes vind ik ook heel leuk. Dus ja, ik vind het juist die combinatie vind ik op dit moment.
0: Ik heb ook wel de indruk dat zo'n EGA's publiek dan ergens zit en op zo'n herkenbaar nummer. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk, dat zo'n herkenbaar nummer huurt van de artiest. Die nieuwe nummers zijn leuk, die moeten daar nog komen, die moeten nog repareren, die moeten nog gaan winnen. Maar
1: ja,
0: die herkenbare nummers, dat zijn wel eens leuk. Als ze die door eens iets met een ander accent, met een ander arrangement gebracht is, dat is wel best wel leuk. Hè?
1: Ja, elke artiest wat een liedje van immers anders deed, maakt er toch weer zijn eigen versie van. Dus. Ja.
0: Maar ja, we hebben nu vandaag best een speciale lied op zijn nieuwe nummer, Nieuwe Ster.
1: Ja.
2: Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, want we hebben nog 13 minuten en ik wou nog die ene dag draaien.
1: Mm-hmm. Van vorig jaar.
2: Weet je dan
1: van
2: op die ene dag?
1: Ja, die ene dag.
2: Dat was vorig jaar, was het. Hè? Ik weet niet meer wanneer was dat nog, Twan, weet je dat?
0: Ik denk dat het voorjaar is geweest. Dus.
2: Ik weet het niet, Twan houdt het allemaal bij.
0: Ja,
2: maar we gaan er eerst naar luisteren en dan gaan we het over de nieuwe single hebben van Amy Akkermans.

0: Misschien is dit zo'n dag.
1: Ja, Amy Akkermans, in die ene dag, zo'n dag dat je zegt van, ah, dat is een dag, dat kan ik nooit vergeten. Heb jij ook zo'n dag dat je zegt van, die dag, dat is een dag van mijn leven geweest?
2: Trouwdag bijvoorbeeld.
1: Een trouwdag, of ja, dat je je geliefde tegenkwam?
2: Of dat je geslaagd bent op school, dat zijn ook van die... of de momenten dat het de eerste vonk was.
1: Wat is die ene dag bij jou dan?
3: Ja, er zijn heel veel die ene dagen natuurlijk. Nee, de kern van het liedje is eigenlijk inderdaad dat er dus dagen zijn waarvan je in het moment niet bewust bent dat het zo'n speciale dag is en later blijkt. En dat kun je op heel veel manieren interpreteren. Ja. Maar ja, het gaat eigenlijk gewoon om hoe waardevol momenten kunnen zijn zonder dat je er echt bij stilstaat. Ja. Dus ja, gewoon in het nu leven.
2: Dat is gelijk, Hans, als je morgen aandelen koopt, hè.
1: Oh, dat is een speciale dag.
2: En die gaan overmorgen al direct stijgen.
1: Oh, je dacht dalen.
2: Ja, dan heb je dat. En je hebt ze aangekocht op het laagste punt. Dat was dan die hele dag. Dat was het, hè? Want,
3: ja, je weet wat je morgen
2: had je het eerder gekocht, had je ze misschien duurder moeten betalen. Hè? Ja, snap je wat ik bedoel? Die ene dag natuurlijk. Maar dat zie je pas achteraf. Dat zie je niet op het moment dat je die actie.
1: Ja, in een mensenleven zijn er zo speciale ene dagen. Hè?
3: Ja, nee, dat is ook zo.
1: Klopt, hè? Maar ja, goed.
2: We waren
1: we hebben nog een nieuwe single, hè?
2: Met Emmy bezig. Ze is speciaal naar hier gekomen voor die nieuwe single te promoten. Hij is 18 september is die voor het eerst openbaar geworden. Dus YouTube, ja. Spotify, wat nog allemaal. Er is
3: ja, voor alle streamingsdiensten staat hij.
2: Alle streamingsdiensten staat hij. Het liedje heet Nieuwe Ster. Dat is het dialect Nieuwe Ster. Mm-hmm. Nieuwe Ster, hè?
3: Ja.
2: Eigen teksten geschreven? Of,
3: Ja. Ik ben de laatste tijd echt vuil aan het schrijven.
2: Ja.
3: En ik ben aan dit nummer begonnen samen met een tekstschrijver, zanger uit Nederland, Bart Vonke. Dat ken ik goed van vroeger. En we zijn samen begonnen met schrijven uit het idee dat ik dus een nieuw liedje wilde. Over dat het leven soms heel onvoorspelbaar kan zijn. Mm. Maar dat ook juist het mooie is van het leven. Dus dat ze...
2: Het uitdagende is.
3: Ja, dat ze niet wil weten wat precies woe naartoe leidt. Als ik de huwelijksdag, ze wil niet weten wie, als vrouw wie niet een man ligt aan huwelijk geeft. Ja, ja. Het zijn juist mooie verrassingen in het leven. Dus eigenlijk een beetje die tegenstrijdigheid. En dat is eigenlijk de kern van het liedje. Mm. Is in één zin samengevat, een nieuwe ster ontdekken, die ze ook niet in het leeg.
2: Ja.
3: En dat is dan ook de titel.
1: Een ster is iets belangrijk. Hè? Je hebt dat liedje van een ster... En als sterren aan de hemel staan, het heeft allemaal zo een beetje... Klopt, hè?
2: Het is een
1: ster, als je naar de hemel kijkt, s'avonds, en de sterren staan in de lucht.
2: Ja, een nieuwe oriëntatie ook, hè? Mm-hmm. Een nieuwe ster. Dus in de duisternis is er een nieuwe ster in iets waar je naartoe kan. Iets wat je opnieuw oriënteren kan.
3: Ja.
2: Waar je de weg terugvindt of waar je een nieuw pad ontdekt.
3: Ja, en precies die donkerte dan wat je omschreef is... De onwetendheid, want de wetsneed worden leven altijd naartoe leidt, precies.
2: En de muziek? De muziek heb ze ook zelf gedaan.
3: Toen ben ik dus samen...
2: Met de gitaar?
3: Ja, naar de studio gegaan weer in Amsterdam. Samen met mijn vaste producer DJ De Ruiter weer, Happy Soundwise. En mijn zusje Wallaby, dus die heeft ook metgeschreven aan het nummer. En zelfs op de band tweede stemmen ingezongen voor de eerste keer. Dus, en ja, in de studio verandert dan nog heel veel en maakt ze echt zo de... sound.
2: Ja, daar werden de mogelijkheden, de grenzen van de mogelijkheden werden overkend natuurlijk voor zo'n nummer. Hè.
3: Ja, en dan ga je gewoon dingen uitproberen en dan merk je, oké, dit voelt goed, dit voelt minder goed. En ja, zo is het.
2: En de 18e is het dan goed gekomen. Ja. Dus heb je al reacties gehad?
3: Ja, de reacties zijn tot nu toe heel positief. Ja? Maar ja, ik weet niet of jullie tegen mij heel negatief gaan zijn over het liedje. Dus Asger... zo meteen geluisterd.
2: Nee, als er positieve reacties
1: zijn. Ik bedoel dat er goede reacties zijn. Dat is altijd positief.
2: Het is sowieso, de stem is sowieso perfect. Hè. Dus
3: nou, bedankt.
2: Een zeer goede stem.
1: We gaan er zo dadelijk naar luisteren. We hebben nog een 2 minuten voor nog even te kletsen, zal ik zeggen.
2: Ja.
1: Hoe kunnen de mensen jou eventueel boeken?
3: Ik heb een eigen website. Mm-hmm. www.emmyakkermans.nl.
2: Gewoon een tikken op hun laptop en de kunst op die website terecht.
3: Ja. Als het goed is, vinkt ze mij dan gelijk. En daar staat ook gewoon het e-mailadres op. Mm-hmm. info@emmyakkermans.nl. Dus dat is allemaal heel gemakkelijk. En als jullie mij willen boeken, dan kunnen
1: staat ze... Staat er ook eventueel de agenda op?
3: Die staat daar niet op.
1: Ah, nee. Meestal staat er een agenda op, hè?
3: Nee. Nee, die heb ik niet online staan. Nee, maar mensen kunnen gewoon een aanvraag indienen voor een bepaalde datum. En dan reageer ik op die mail.
1: En dan kunnen ze boeken on tape of met orkest?
3: Ja, precies. Ze kunnen kiezen voor tape act of met gitaar of met gitaar backings of met live band tegenwoordig.
1: Ja, dat is wel.
3: Dus alles kan.
2: Ja, dat, ze maken ons heel nieuwsgierig natuurlijk.
1: Ja, zeker. En wat zijn nog de toekomstplannen? Want ja, het blijft niet bij dat laatste nummer, hè?
3: Nee, ik ben alvast weer aan een heel leuk, blij zomers liedje aan het schrijven. Dus wie weet wanneer die weer uit mag komen.
2: Zo, ja. En de kerst komt er nog aan. Ben je daar ook nog mee bezig? Dus,
3: ik ga geen eigen kerstliedje uitbrengen. Nee, dat is niet op de planning. Maar ik heb wel hele leuke boekingen staan met kerst. Toevallig ook eentje in Antwerpen. Dat is wel heel speciaal.
1: Op welke datum? Nee, maar
3: niet, niet met kerst, voor kerst. Maar het is een kerstdiner van een bedrijf die daar dan...
1: Dat is privé.
3: Ja.
1: Dat is privé.
3: Ja.
1: En goed.
3: Maar ja, goed. In ieder geval wel heel leuk dat ik dan voor zo'n diner naar Antwerpen mag.
2: Ja, zeker. En dan ja, in het voorjaar dus gaan we een nieuw nummer van jou...
3: Dat is wel
2: of kunnen we een nieuw nummer van jou verwachten dan?
3: Dus misschien ben ik al sneller terug dan vorig jaar.
2: Ja, dat mag.
1: En misschien is dan de weg in Roosteren ook klaar. En
3: ja, dat zou fijn zijn. Dan ben ik ook heel vroeg hier.
2: Dan hebben we iets meer tijd.
1: We gaan zo dadelijk naar de nieuwe nummer luisteren. Twan, volgende week, wat hebben we dan?
2: Volgende week krijg ik nog twee schepenen van de gemeente Kinderhooi hier op bezoek. Die gaan wat duiding geven over wat reilen en zeilen in de gemeente. De nieuwe projecten, nieuwe plannen. En ik verwacht dan Mark Woedemakers en Wim Zwenner hier op appel.
1: En ja, we hebben dan volgende week zondag ook weer zondagmatinee live met Rita Jong. Die komt dan helemaal vanuit Rotterdam, dacht ik. Miss Lana uit Lommel. En dan hebben we ook nog Pieter Jan. Maar dat weet ik niet waar dat die komt. In ieder geval, we gaan nu naar die mooie ster, of de
2: nieuwe ster.
1: De nieuwe ster luisteren van Amy Akkermans. Dank u wel.
3: Thank you.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in
9: in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
11: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Aan het station in Berchem bij Antwerpen is vanmiddag grote hinder ontstaan nadat een auto in brand vloog. Het gaat om een elektrisch voertuig dat geparkeerd staat in een ondergrondse parkeergarage. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Een operatie die vermoedelijk nog geruime tijd in beslag zal nemen. De ondergrondse parking is volledig afgesloten voor alle verkeer. Er zijn geen gewonden. Regeringspartij N-VA heeft nu weer een wetsvoorstel ingediend om het ziektebriefje voor één dag opnieuw in te voeren. Sinds 2022 mogen werknemers 3 keer per jaar 1 dag thuis blijven zonder doktersattest, maar volgens N-VA leidt die maatregel tot misbruik en extra administratie. Als het van N-VA afhangt, krijgen werkgevers dus deels de controle terug en kunnen ze vanaf de eerste dag een attest vragen. In Litouwen gaat vandaag de grootste evacuatieoefening uit de geschiedenis van het land van start. De autoriteiten bereiden zich voor op een eventuele oorlog. Er wordt onder meer geoefend op het ontruimen van de hoofdstad Vilnius en de grensregio voor het geval er een inval komt vanuit buurland Wit-Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne neemt de angst voor een militair conflict in de Baltische staat toe. Litouwen grenst direct aan Wit-Rusland en de Russische enclave Kaliningrad. De Rode Duivels trappen vanavond hun nieuwe seizoen in de Nations League op gang. Onze nationale voetbalploeg staat meteen voor een serieuze test, want de eerste tegenstander is Italië. De wedstrijd wordt gespeeld in Rome. Aanvaller Schelle de Ketelaere heeft er wel vertrouwen in. Aftrap in Rome om 9:15. Vanavond blijft het overal droog en zonnig in de loop van de nacht. In het westen van het land wat meer wolken. Morgen zaterdag bewolkt bij 19 graden. Aan de kust dan toch, terwijl het oosten profiteert van zon tot 24 graden. Zondag namiddag breekt overal de zon door en klimmen de maxima naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op bui, maar vanaf dinsdag mogen we ons opmaken voor prachtig en warm nazomerweer.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

De allereerste single voor Dan Hartman in de hitparade Instant Replay uit 1978. Welkom in het geluid van toen. De grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met nu een andere debuutsingle, eentje van Paul da Vinci. Goed voor een vierde plaats in de top 40. Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

Alfred geschreven door Gary Marsden, Freddie Marsden, Les Chadwick en Les Maguire, leden van de Britse beatgroep Gary en de Pacemakers. Ze bereikten een vierde plaats in Amerika en een zesde plaats in de UK. Deze kwam uit 1964. Don't let the sun catch you crying. Het plaatje werd ook eerst aan Louise Cordet gegeven vooruit te brengen, maar ze haalde geen enkele lijst. Wie ook in de hitlijsten stond, waren deze heren. Mutt met Dynamite.

Iedere vrijdag de leukste nummers uit de jaren 60, 70 en 80 op Radio Monza. Tussen 19 en 21 uur. Dit is het geluid van toen.

Een stevig nummer van een stevige dame, Suzy Quattro, koelt voor 9 weken hitparade en bereikte een 7e plaats in Nederland. En het was meteen haar 3e top 40 hit en de 1e top 10 hit in Nederland. En nu gaan we luisteren naar 2 voormalige achtergrondzangeressen van Wham. Jawel, ik heb het over Pepsi en Shirley met Goodbye Stranger.

1981. David Christie was dat met zijn Shadow Up. We gaan op de Nederlandstalige Tour. Dat doen we met deze vergeten plaat van Frans Alsema en Jenny Arjen. Hier is Vluchten kan niet meer. Vluchten.

Blijf voor mij een fantastische plaat. De originele versie van Somebody to Love van de formatie Queen. Uitgebracht in 1976. 4 jaar eerder stond deze bovenaan de Nederlandse hitparade. Alexander Curley, I'll Never Drink Again.

Sinds 1973 rijdt hij de wereld rond. De love train van de OG's. Ellen Foley, We Belong to the Night.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Aan het station van Berchem in Antwerpen is er ook hinder. Komt omdat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in de fik staat. De brandweer verwacht dat de hinder een hele tijd zal duren, want de rook kan moeilijk ontsnappen. De ondergrondse parking is afgesloten, er is niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje weer invoeren voor één dag. Dat heeft er een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje, maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad in noordwesten van Amsterdam. Gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant wat erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken, de feiten worden onderzocht. De Rode Duivels beginnen zo meteen aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. En Charles de Ketelaere heeft er een goed oog in. Aftrap in Rome om 21:45. De wedstrijd is live te volgen op VTM. Vanavond droog en zonnig, vannacht in het westen wat wolken, morgen bewolkt in het westen bij 19 graden, in het oosten zonnig 24 graden, zondag zonnig en in de namiddag maxima bij 26 graden, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Nee, dit waren niet de Buggles met Thomas Dolby op keyboard, maar wel Bruce Woolley en de Camera Club met een versie uit 1978, Videokill de Radio Star. Welkom in het tweede gedeelte van het geluid van toen.

Stock Aitken en Waterman uit 1988. Rick Astley met She Wants to Dance with Me. 8 weken top 40 met piek op nummer 12. De volgende plaat werd ooit opgenomen door Michael Jackson, maar nooit uitgebracht. In 1976 wel door Frankie Valli en door deze heren, de Boss Kags, met We're All Alone.

Zij is vooral bekend geworden als glamrock artiest en had in de jaren 70 veel succes in Europa, Australië en Japan en verkocht wereldwijd 55 miljoen platen. Susie Quattro. En hij was Chris Norman, lid van de band Smokey. Dit was hun tweede en laatste top 5 in de top 40 met Peak op nummer 3. En nu, Percy Sledge, My

in het geluid van toen op jouw favoriete radio. Lady Durbanville uit 1970 van Cat Stevens. En dan gaan we verder met een nummer 1 uit de Billboard Hot 100.

samen met de leadzanger van Smokey. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Chris Norman. Suzy Quattro, over haar had ik het met If You Can't Give Me Love uit 1978.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

minuten op deze vrijdagavond 25 september. Welkom in het derde en laatste gedeelte van het geluid van toen. In ons laatste gedeelte draaien we de beste 1000 platen aller tijden ter gelegenheid van 1000 maal top 40 uitgezonden in 1984. Op nummer 955, dat was onze eerste vocale, The Kings met The Dead End Street. En op het einde van de show krijg je nummer 941. En dan nu de volgende, The Dogs met It's Raining.

0: plaat voor Moederkesdag, zijn laatste top 40 hit, uitgebracht in 1966 en goed voor een 16e plaats in de hitparade. Dave Berry met Mama. Van 1966 maken we een sprongetje naar het jaar 71. Dat doen we zometeen met Earth and Fire, maar nu met Neil Diamond.
1: It is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

In 81, Going Back to My Roots van de formatie Odyssey. En laten we datzelfde jaartal eens blijven met de volgende plaat. Deanna Ross en Lionel Richie. Ze scoorden een 4e plaats in Nederland en een 6e plaats in Vlaanderen. Het was meteen ook Lionel's eerste hitsingle na het verlaten van de Commodores. Hier is Endless Love.

Deze plaat stond 8 weken in de Nederlandse top 40 met piek op nummer 2 en werd even vaak gedraaid op de Vlaamse radio. André van Duin met Nederland, die heeft die bal. Ik heb nog 2 platen te gaan, nummer 9, 42 en 9, 41. Op 9, 42, Deelsmans, Going Home. En daarna Spandau Ballet met Gold. Graag tot volgende week.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Yeah.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

zo gelukkig die ochtend daar. Wandelend op het strand, jouw hand in mijn hand. Het was herfst, maar het leek meer zomer. Hier komt hetzelfde voor, maar in Noord-Amerika, daar noemen ze het een Indian summer. Ik noem het liever de onze. Jij was mooier dan de mooiste aquarel. En wat ik toen aan jou beloofde, is wat ik er

vandaag denk ik nog terug aan die dag in de herfst. En als we eventjes niet samen zijn, vraag ik me af: waar ben je? Wat doe je? Denk je ook aan mij? Oh, ik besta alleen voor jou. Weet je, wellicht stond het geschreven in de sterren.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.